0: mmagoši raphatlhelo wa setšhaba sa babera ba raphatlhelo segosese thobela fm re gola gola kwena moetapele wa rena
1: hashtag thobela fm 66
2: ja borena dikoša le diletso la morena le tlwelelengwe go thobela fm